Sammy staat die land voorop, abonneer en ben hem al lorgen is van tenaar. Ik zeg, ja, er loog van een rief, van vliegen met hem roog, van weer een vief.